0: DNO. Zuidwest Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden. Aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.

En daar voorbij Sander en Angela met, samen met Anne-Michelle Lee aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven, iedere week 2 uur lang bij jouw radiostation. En vooral informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, mooi nummer. Sander en Angela is een mooi duo, schrijven mooie muziek. Veel van hun muziek is ook online gewoon op hun site te vinden. Doe een donatie zou ik zeggen en dan kun je ook gewoon lekker die muziek daar wegtrekken. En dan kun je ook heerlijk naar hun muziek luisteren. En dan hebben zij weer centjes om volgende muziek voor jou te maken. Dus ik zou zeggen, ondersteun ook de artiesten. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien. We hebben straks nog een verzoek. Mocht u ook nog een verzoekje hebben, een verzoekje @gloryofgospel.nl. Weet ons te vinden op de socials, maar via de mail is het makkelijkste. Dus straks nog een verzoek. Eerst verder met Sharon Kipps. Ze had dat nummer volgens mij op haar cd gezet. En officieel is het een nummer volgens mij van Bluff. Alles is liefde. Dit is Sharon Kipps.

Sharon Kips met het nummer Alles is Liefde. En zoals ik al zei, het is tijd voor een verzoek. Henk, speciaal voor jou dit nummer. Arie vraagt hem voor jou aan. Hij is heel blij met jouw steun en toeverlaat als klusduo. En daarvoor wilde jou heel erg bedanken. Daarom speciaal voor jou het nummer van Sela, Huis van Vrede. Speciaal voor jou, Henk.

Merry Go Round, Tal en Acacia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Acacia. Ja, hoort u hem al? Ja, u denkt natuurlijk dit is de beginjingle. Maar ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Mij staat jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.

0: Cavity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Opende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchrist.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gill zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oud Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen. Tienduizenden worden nog vermist. En tot zover het nieuws. Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En in het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Moet ik het wel goed zeggen. Sander en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506. En die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Vader.

Nummertje 498 hoorde je zomaar een morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

De formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu. Voldoende voor vandaag op 489.

Op 484 vinden we Martijn Buwalda, Nooit Ver Bij Jou Vandaan. Gaan we verder met de formatie Delirious op 483. Did You Feel The Mountains Tremble?

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

Paul Bellaerts met het nummer How Great Thy Art. Op 4.74 vinden we hem terug in de top 1008. Dan gaan we afsluiten met nummertje 469. Dan heb ik het over Philippa Henna, het nummer Lighthouse. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info gloryofgospel.nl. Philippa Henna, Lighthouse.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur. Wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderijen in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend op meerdere plekken verstoord. Tussen Utrecht en Den Haag reden gisteren en vanochtend geen treinen. Daarnaast blijven door de warmte minder treinen rijden. Onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal via Leiden en Haarlem. Er rijden de komende dagen ook minder intercities dan normaal. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En tot zover het nieuws. Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.

0: grens is de vertraging een kwartier. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging. Op de A20-hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf Rotterdam-Prins Alexander 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Polyclean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Dit is DNO.
1: Aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. Wij wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompagner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren. Zondag 5 juli vanaf 10 uur staat de radiotelescoop Dwingelo in het teken van de landelijke zonnekijkdag. Bij helder weer staan er buiten zonnetelescopen om veilig naar de zon te kijken. In de radiotelescoop worden rondleidingen gegeven waarbij natuurlijk extra aandacht voor de radioruis van de zon is. Ook zal er worden stilgestaan bij de zonsverduistering van 12 augustus die vanuit Nederland te zien zal zijn. De rondleidingen in de telescoop duren 40 minuten. De ruimte in de radiotelescoop is beperkt, dus reserveren is verplicht. Er zijn kosten aan verbonden.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview. Het aantal schademeldingen naar aanleiding van het noodweer gisteren valt nog mee volgens verzekeraars, maar de verwachting is dat er de komende dagen nog meer binnen zullen komen. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. En Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Het gaat vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. De Munnikenweek in Rauwveen kreeg dit jaar een nieuw thuis. Het evenemententerrein aan de Schipgravenweg in Rauwveen. Van zondag 28 juni tot en met zaterdag 4 juli houdt dorpsvereniging Munnikenslag opnieuw een week vol activiteiten. Op het programma staan vertrouwde onderdelen zoals de zomerzangavond op zondag, die al 20 jaar een vaste waarde is. Ook de handelskeuring voor rij- en tuigpaarden op dinsdag keert terug op het kerkplein. De week wordt afgesloten met een foodfestival en een feestavond met onder meer de band Straatwaarde. Dick ten Hopen was bijna een kwart eeuw huisarts in Zuidwolde. Het was zijn eerste praktijk en hij zou er tot 1994 blijven. Toen heeft hij zijn praktijk overgedragen. Wel deed hij nog invalwerk en keuringen. Zondagmiddag 28 juni geeft hij om 3 uur de lezing uit het leven in de praktijk bij Museum de Wemme in Zuidwolde. Deze lezing, die in de koffiekamer van Museum de Wemme plaatsvindt, is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden wordt aanbevolen en kan via info@dewemme.nl.

0: Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt, omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. En tot zover het nieuws. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file tussen Geldermalsen en Culemborg. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Verder is het erg druk vanuit Assen door het aflopen van de TT. Daardoor op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo een half uur vertraging. En ook op de N371 Assen-Meppel bij Appelscha 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Wij zijn DNO.
5: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vro und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Hey ja, welkom zeg bij Froh und Munter. Heerlijk dat jij weer luistert naar dit radioprogramma. Een uur lang fijne hits uit de Alpenlanden. Ja, een mooie uitzending ga ik ervan maken. En ik ga jou weer vermaken, zoals iedere zondag dus met muziek. Nieuwe hits van Mike Kelly bijvoorbeeld. Daar start ik straks de show mee. Ein Kuss in Paris. Een nummer met een boodschap. Wat is die boodschap? Blijf luisteren, ik vertel het je straks graag. Howard Carpendale komt voorbij. Wauw zeg, dat is toch ook prachtig. Deze man staat al jaren op de bühne. Een legende is het ook eigenlijk wel. Hij hoort echt in dat rijtje thuis van die grote Duitse slagerartiesten. Ik heb Helene Fischer met nieuw materiaal. Monica Martin. Klaus Du an Liebe komt ook voorbij. En al die grote hits van Nick P. in een mooie medley. Reden genoeg dus om deze zondag vanmiddag weer te luisteren naar Froh und Munter. Ik wens jou heel veel plezier. Veel spaas dus. Lekker genieten. Starten de show zoals ik al zei. Mike Kelly.

Laat ons de Heer lof zingen, dat werd uitgevoerd door de organist Harry Hamer. We gaan verder met meerdere instrumenten. Voor u worden bekende liederen gespeeld.

Achtereenvolgens hoorde u Juicht van Jezus is Heer, Welke vriend is onze Jezus, Jezus is wonderbaar, Stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God, en als laatste lied Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. En deze liederen werden uitgevoerd door Dub de Vries Orgel, Henry Westera Marimba, Henk-Jan Drost en Stefan Koppelaar Trompet, Ilse van der Steen Viool en Marco den Toom Synthesizer. Het kamer van de Meulenorgel van de Grote Kerk in Dordrecht zal bespeeld worden door de organist Janko Belder. Janko Belder speelt voor ons God roept ons broeders tot de daad.

God roept ons broeders tot de daad, dat werd uitgevoerd door de organist Jan Cobilder. De organist Arjan Breukhoven gaat voor ons het bedsorgel bespelen van de Evangelisch Lutse Kerk in Den Haag. Arjan Breukhoven speelt een koraalbewerking over Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen.

Dirigenist Arjan Breukhoven speelde voor onze koraalbewerking over Ik zie een poort wijd openstaan. We gaan verder met Carina Bossenbroek panfluit en Wim en Wilbert Magree. Samen gaan ze voor ons uitvoeren Psalm 107.

Psalm 107 werd uitgevoerd door Wim Magree Orgel, Wilbert Magree Piano en Carine Bossenbroek Panfluit. De organist Piet van Egmond bespeelt het orgel van de Prinsessenkerk in Amsterdam. En van Piet van Egmond draaien we Gouden Harpen hoor ik ruisen.

gouden harpen hoorde kruisen werd uitgevoerd door de legendarische organist Piet van Egmond. Het Betsorgel van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag zal bespeeld worden door de organist Wim Magree. Wim Magree speelt van Marco den Toom een meditatie over Psalm 49.

Voor u werd een meditatie over het psalm 49 van Marco den Toom uitgevoerd door de organist Wim Magree. We sluiten ons uur af met Jaap Kramer orgel en Hendrik van Veen piano. En samen gaan ze voor ons uitvoeren De kracht van uw liefde.

En met de kracht van Uw Liefde, uitgevoerd door Jaap Kramer Orgel en Hendrik van Veen Piano, zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Bedankt voor het luisteren en ik hoop u bij levende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de zware aardbeving in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Door de hitte en het noodweer rijden op maandag en dinsdag op meerdere trajecten minder treinen. Storingen aan wissels, blikseminslag en omgevallen bomen zorgen voor problemen. Vooral in de Randstad vallen intercities uit op 5 trajecten. Ook tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal rijden minder sprinters. En Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. George Russell won namens Mercedes met Kimi Antonelli als derde. Verstappen reed een sterke inhaalrace, kwam dicht bij Russell, maar kon de overwinning niet meer pakken. Antonelli eindigde 0,3 van een seconde achter Verstappen. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel muzikale

Ja, luisteraars, hartelijk welkom ook deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Ook vanavond nog weer 3 uur gewijde muziek hier op uw eigen lokale radio. En ik ben ook blij u te ontmoeten op deze zondagavond op deze manier, te midden van psalmen en andere geestelijke liederen. En dan wens ik u ook al een goede en gezegende zondagavond toe. U kunt natuurlijk ook zelf nog een lied aanvragen in het programma. Mocht u een lied graag horen willen, iemand feliciteren met een lied of bemoedigen. Nummer van de studio 0620-47-2600. Dus 0620-47-2600. Ik hoorde net in het vorige uur luisteraars, zat ik naar mijn collega Bert Michelsen te luisteren. En die had een mooie opname van Psalm 107. Looft de Heere gestadig. Van Carina Bossenbroek was geloof ik met Wim en Wilbert Magree. Daar wil ik vanavond ook maar mee beginnen. Ik denk dat we dat mooi meezingen. Psalm 107. Ik laat het horen van het mannenkoor Halleluja met als solist Henk Brouwer. Maar voor ik daar dat laat horen, wil ik vanavond beginnen met Psalm 19, vers 1 en 4. Samenzang onder leiding van, Pieter Heikoop. En die gaan de Psalm 19 zingen, dus de versen 1 Even kijken, 1 en 4, ja. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en wijs beleid. Nou, is toch een mooie psalm om deze zondagavond mee te beginnen. Luister allen, een goede en gezegende zondagavond.

Ja, dat is een mooi stuk om zo af en toe weer mee te zingen. Psalm 107, vanavond in een uitvoering dus van Mannenkoor Halleluja uit Urk. Met als solist Henk Brouwer. Het eerste verzoek vanavond is een verzoek voor Caroline, die vandaag, en dat is zondag, jarig is. Caroline, van harte gefeliciteerd van Albert en Claudia. En die wouden graag doen met Psalm 121, vers 1 en 4. Zo die gezongen zijn gisteravond in Berghuizen in de kerk. Nou, die opname is nog zo vers van de vers en die heb ik nog niet gereed hier... Albert en Claudia, natuurlijk een prachtige avond gisteravond in Berghuizen. Maar ik had nog wel een uitvoering trouwens van Roelof Mulders. Van de CD Laat ons de rustdag wijden. En daar wordt hem Psalm 121 gezongen, de versen 2 en 4. Ik dacht dat het ook wel goed was. En ook een hartelijke groet vanuit de studio.

Roelof Mulder, Leon Koppelman, Psalm 121, samenzang vanuit Hasselt. Zou je nog een lied willen draaien voor Arjen en Gerieke Goosen in verband met hun trouwdag van vandaag zal er wezen, of ongeveer, staat er niet bij. Ook voor Matthias Goosen, die afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. Graag van de CD, Heer, hoe heerlijk is uw naam, mannenkoor IJsselmuiden Grafvast, een toekomst vol van hoop. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. En een hartelijke groet en een felicitaties dus van pa en ma van Lente.

Ja, ik dacht dat we een nummer die van de mannen van IJsselmuidengraf was erbij horen. Met het oog op u gericht. Een prachtig lied. Een mooi vanavond is het tijd voor hem te laten horen aan u als luisteraar. Een mooie psalm voor iedereen die vanavond meeluistert. Vanavond wordt onze luistervriend Klaas. Nou, ook een mooi nummer Klaas vanavond in het programma. Omdat ik er mooi eens in de tijd voor heb om dat ook te laten horen. En dat is een opname van psalm 42 en 43. Massale mannenzang vanuit Katwijk.

Ja, dat is een prachtige opname van de Mannen in Katwijk. Een felicitatie voor onze dochter Karin, die afgelopen week jarig was. En ik heb aangeboden van Henry, Eida en Hendrik. En voor Henry staat er bij een toekomst vol van hoop, omdat we dinsdag 3 jaar getrouwd waren. Nou, Henry, ik hoop dat je dat al gehoord hebt. Ik had voor me 4 aanvragen van een toekomst vol van hoop. Dus ik heb het maar laten horen van de mannen van IJsselmuiden Graafhorst. Ik heb nu een mooi lied opgezocht, dat ik wel mooi vind, van de mannen van Eiland Urk. En die gaan zingen, Machtig God, Sterke Rots.

Een mooie psalm voor iedereen die meeluistert. Vandaag wonen door onze luistervriend Reinier Koijker. Ook Reinier, mooi dat je reageert op het programma. Een groet, ook met de familie natuurlijk. En ook mooi dat gisteravond nog aanwezig was bij de in Berghuizen. Hè. Een groet vanuit de studio. Mooi psalm van Roelof Mulder, psalm 135, de versen 1 en 12.

Mogen we nog een mooi lied van Christelijk Mannenkoorstappers aanvragen voor Jan en Pieter Kapot. We willen hun alle sterkte en bemoediging toewensen en Pieterke aanstaande donderdag als ze geopereerd wordt. Nou, Pieterke ook sterkte van Harm en Annegie dus. En we doen het met een mooi lied. Dankzij uw Heer. Het gaat weer richting de zomer en zullen ook weer mensen genoeg in Duitsland komen. Het is ook een lied wat uit het Duits vertaald is en gezongen wordt door het Christelijk Mannenkoor Staphorst. Dankzij uw Heer.

Ja, prachtig stuk natuurlijk. Dankzij die heer, geschreven door Siegfried Ox. Van origine eigenlijk een klassiek stuk. En dat is ook een leuke luisteraars, want terwijl ik een verzoek heb voor Jan en Pieterke, heb ik hier nog een vrouw in de studio zitten. En dat is Jenny. Die presenteert nog wel eens het muziek Glorieklanken bij Omroep Zuidwolde. En die zegt, doe ook in mijn wens Pieterke ook in sterkte van mij, want het is nog een nicht van mij. Dus Pieterke en Jan, ook een groep van Roelen van Jenny uit Hogeveen. En die willen nu ook nog alle goeds toewensen. Zo is de wereld vaak nog weer kleiner dan dat je denkt, hè. Ik heb nog weer een mooi lied erbij opgezocht. Vond ik een lied dat we ook eigenlijk ook laten horen voor jullie nog. Ook van Christelijk Mannenkoor Staphorst met Gert Pannekoek als solist. En dat is ook een prachtig lied voor deze dingen. En dat is Schuil maar veilig.

Ja, dat is een mooi lied. Schuil maar veilig. En Pieterke natuurlijk sterkte. Een felicitatie voor mijn eigen dochter, onze dochter Karin, die afgelopen week jarig was, afgelopen dinsdag, van opa en oma Karin. En die vroegen het lied eigenlijk aan, een toekomst vol van hoop. En hij zegt dat ik in het programma al laat het horen. Ik heb een mooi lied opgezocht. Ik denk dat je het ook zeker mooi vindt. Het is Heer, mijn tijden in uw hand. Ook een lied wat we van afgelopen voorjaar bij de Cantilena zongen. Maar dit is dan een uitvoering gewoon Nederlands gezongen. Ook Karin nog een groet vanuit de studio.

Mijn tijd in uw handen. Prachtig lied vertaald van het Duits. Meine Zeit in deine Hände. We willen graag een mooie psalm aanvragen, staat bij het volgende bezoek. Voor onze vrienden Gerrit en Gelinde. En een groet van Dinant en Bernadine en de kinderen. Nou, jullie ook bedankt. Mooie uitvoering heb ik opgezocht van Soli Deo Gloria. En die gaan voor ons zingen, psalm 103.

Ja, mooi stuk van Soli Deo Gloria, psalm 103. Dag haalt kunnen een plaat draaien voor Jan, die vrijdag jarig is geweest. En doe maar lichtstad met uw palen en poorten. Een hartelijk groet van Dries, de conciërge van de Pieterzands. Nou, Dries ook bedankt natuurlijk, een groet aan Zwaantje. En Jan natuurlijk nogmaals een hartelijke felicitatie. Ik hoop ook dat je vanavond nog even meeluistert. Een groet vanuit de studio. Ja, het zal alleen duren voordat ik jullie weer zie, want het seizoen van dit jaar zit erop wat betreft de Pieterzand. Dus dat zal wel even half augustus worden, hè, voordat het weer zover is. Dan hopen we elkaar natuurlijk weer in goede gezondheid weer te ontmoeten. Zou ik wel even een beetje missen in al die weken. Dries, ik heb eerst hem een mooi lied opgezocht, wat ik zelf ook altijd mooi vind. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. En daarna ga ik ook de lichtstad met uw palen en poorten laten horen. Ik zal hem kijken wat voor uitvoering. Een groet jullie ook allen, ook de conciërges en de verdere leerkrachten van de Pieterzands. En ook een fijne, goede vakantie toegewenst. En dat geldt natuurlijk ook voor alle leerlingen die ik dit jaar in de bus gehad heb. Een groet en hopelijk tot volgende schoolseizoen.

Ja, dit is een prachtige uitvoering ook van Lichtstad met uw paal en poorten. En die komt van de cd Zingen in het Moezeldal. En soms dan raak je ding toch in, luisteraars. Deze cd, daar weet ik nog, die had ik al toen ik de eerste uitzending van muzikale ontmoetingen een jaar of 15, 16, 17, ik weet het niet eens meer, maakte. En toen had ik deze cd, die had ik al. En de eerste uitzending, die stopte ik altijd met nummer 4 van deze cd. En dat is het instrumentale nummer geprezen, zei de heer. Die wil ik nu toch ook even laten horen. Denk ik altijd weer aan mijn eerste uitzending die ik maak in de muziek op de zondagavond. Zonder verdere aankondiging. Dat is ook wel leuk. Van een van de eerste luisteraars van het eerste uur was ook Ido Elders direct al. Die reageerde vanuit Zuidwolde toen de tijd al. Ido, en je stuurt net een bericht dat Ina vandaag 67 jaar is geworden. En een felicitatie voor Ina van je man Ido dus. En je vroeg psalm 75 aan, daar gaan we ook zeker in naar luisteren van Kanti Lena. Ik weet dat je dat altijd mooi vindt. CD bestond toen nog lang niet, maar nu inmiddels wel dus. Daar gaan we ook hem naar luisteren, Ido. Een groet ook, en ook aan Ina natuurlijk een felicitatie. Allereerst gaan we luisteren naar het lied Geprezen zij de Heer van de CD Zingen in het Moezeldal. Net wat ik zei, onder leiding van Dick van Meulen, inmiddels al lang overleden. En dat was in de eerste uitzending van mijn programma altijd het slotlied, wat ik elke zondagavond liet horen.

Geprezen zij de Heer. Nou en Ido, voor ik naar Psalm 75 ga, laat ik nog een nummer van deze cd horen. Die liet ik eerder ook vaak horen. Toen had ik er niet zoveel bijzondere ideeën bij. Maar sinds dat jij me een keer een verhaal over je familie vertelde, laat ik dat lied toch graag horen. En toevallig, dat is wel bijzonder, dacht ik nog aan je afgelopen woensdag, geloof ik, toen ik het laatste uur gemaakt heb, dat ik hetzelfde nummer ook in zit. Dus je gaat hem vanavond nog twee keer horen. En dat is het prachtige lied, Gij die alle sterren houdt.

De dames en heren van ons gemengde gehoor, Cantilena, die zong op psalm 75. Nou, we blijven hem in het psalmboek. We gaan ook nog luisteren naar psalm 150. Roelof Mulder. Leon Koppelman, samen zang uit de Stefanuskerk. En er is nog een verzoek voor Hanna, die jarig was. Hanna, van harte gefeliciteerd van de familie Boezekool. Van jullie eigen gezin dus. Ook een groet vanuit de studio. Jullie vroegen psalm 68 aan van Roelof Mulder, maar daar heb ik volgens mij geen opname van. Dus ik hoop dat hierbij psalm 150 ook goed is, de familie Boezekool. Een groet vanuit de studio en Hanna natuurlijk ook.

Psalm 150, loof God, loof zijn naam alom. Nou, ook de familie Engel met het verzoek van Psalm 33 was moeilijk om te vinden, want ik had er zelf geen opname van. Maar ik heb er nog ergens een opgescharreld. Gaan we hem naar luisteren vanavond, kan nog net. En felicitatie voor Caroline, die morgen 28-6. Ja, dat is nu inmiddels vandaag, hè, jarig is. En felicitatie, Caroline. Ook van je vriend Jonathan, van je papa en mama, ook van Johanne en Willard, Juliet, Julian en Laura. Nou, jullie ook al een hartelijke groeten, familie Engel. En Psalm 33, vers 9 en 10, mannenzang vanuit Hasselt, daar gaan we nog naar luisteren.

Ja, luisteraars, ik zit er niet op te letten, maar het is al tijd, zie ik. Dus er was nog een vers werd erbij gezongen bij Psalm 33, maar dat kan ik helaas niet meer laten horen. Ik had nog wel een verzoek ook nog voor Psalm 25 van de CD Heer, hoe heerlijk is uw naam? Van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst voor Albert van der Meer uit Oldebroek. Albert, van harte gefeliciteerd van je schoonouders met je verjaardag. En die wonen dus graag Psalm 25 laten horen, maar dat moet ik helaas even laten gaan. Want de tijd is voorbij, hè? Ik zat gewoon niet op te letten. Doe maar, mee zitten zingen en je zit zo wat te luisteren. Dan is de tijd ook zo weer voorbij. We gaan het programma afsluiten, luisteraars. En ik hoop u ook volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook de familie van Slichtenhorst in Harskamp. Een groet natuurlijk, dominee van Slichtenhorst. En ook een goede gezegende zondagavond nog, vrienden. Verder ook alle vrienden en bekenden. Een groet vanuit de studio hier. School is dus voorbij. Ook de jongens, meiden, een goede vakantieperiode gewenst. Ook de leerkrachten, conciërges en alles van de Pieterzand. Jullie ook al een groet nogmaals. En zal hem deze week een beetje uitloop zijn. Maar dan ook een goede vakantieperiode toegewenst, hè. Wij gaan afsluiten en we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Iedereen van harte groet, een goede week toegewenst. Ook de mensen die het moeilijk hebben. Er zijn nog een paar mensen overleden, hoor ik. Er zullen ook zeker bekenden en vrienden van meeluisteren. Jullie ook al een sterkte gewenst natuurlijk de komende week. We sluiten af met genade God, zo oneindig groot. Amazing Grace. En daarna geef ik het programma ook over aan de PC. Ik heb natuurlijk een uurtje mooie liederen klaargezet. Ik weet onder andere ook voor de mannen van IJsselmuiden Grafhorst gaan met God heen gezet. En ook al die mensen die trouwens die gisteravond nog bij een Berghuizen waren bij de zangavond. Prachtige avond. Ook een dank aan Roelof en Ruud Mulder, de organisten. Ook aan dominee De Boer. Prachtige avond, hè. En ik zou zeggen iedereen volgend jaar aanwezig zijn, hè. Want je weet niet wat je mist als je er niet bent. Een groet en tot volgende week zondagavond. Dit was Muzikale Ontmoeting.

Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. DNO.nl.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed!
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
14: Let's do it.
15: Wij zijn

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
2: Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it!

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de 6e favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de 8e finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
2: Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Wij zijn